0: alles, alles bloot. Het naakte ochtendlicht ligt niet. En ik heb nog een kwart voor straks.
1: This fuck is spooky, nigga.

0: Nee, da jongen nog even. Nee, nee, nee.
1: Kom ik naar
0: land? Ja, niet da jongen nog even.